0: openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je

0: met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
8: Europe's number one. Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
7: Seabreeze.
8: Seabreeze. AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak, maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
0: Radio Seabreeze heeft de muziek met eeuwigheidswaarde.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranje Mars in Portadown opgeheven. De demonstranten hebben na middernacht de Carfagy Road in de katholieke wijk waar de optocht langs zou komen verlaten. De protestantse mars die in de vorige eeuw tot veel rellen en geweld leidde en daarom verboden was, zou voor het eerst sinds 1998 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Voor de tweede nacht op rij hebben honderden betogers in tenten geslapen op het Puerta del Solplein in de Spaanse hoofdstad Madrid. Ze eisen maatregelen tegen de Spaanse wooncrisis nadat de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw veel woede heeft veroorzaakt. De actievoerders bezetten het plein om druk te zetten op premier Sanchez en zeggen te blijven zolang dat nodig is. De extreemrechtse AfD heeft in het Duitse Neder-Saksen geen burgemeesterspost weten te veroveren in de tweede verkiezingsrondes die nodig waren voor een meerderheid. In de drie gemeenten waar de AfD in de tweede ronde meedeed, verloren de extreemrechtse kandidaten zeer ruim van hun christelijke en onafhankelijke tegenstanders. In Salzgitter, Münster en Bockenem kregen die 70-80% van de stemmen. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in vrijheid kunnen demonstreren. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De demonstranten hebben na middernacht de Carvaghy Road in de katholieke wijk waar de optocht langs zou komen verlaten. De protestantse mars die in de vorige eeuw tot veel rellen en geweld leidde en daarom verboden was, zou voor het eerst sinds 1998 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Martin.
4: Hallo Martin.
5: Hallo. Hallo. Zeg mannetje van

Cool and the Gang, Straight Ahead uit 84. De eerste single van het 15e studioalbum van deze Amerikaanse band werd in hun thuisland geen hit. Maar hier wel, nummer 11 in de top 40. Martin's Music Show. Maandag, goedemorgen.

middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.

Een heel herkenbaar liedje was dat. Voor mij dan. De Eagles waren dat. New Kid in Town uit 1977. Creedence Clearwater Revival hadden we daarvoor met Hey Tonight uit 1971. En de eerste van de laatste drie was van Marianne Rosenberg. Ich bin wie du uit 1976. We hebben muziek uit de tijd dat vinyl een kostbaar bezit was.

We doen de hits uit de gouden eeuw van de popmuziek. We hadden driemaal de jaren 60 in de show. Paul Jones, I've Been a Bad Bad Boy uit 1967. Martha Reeves en de Vandellas daarna met Dancing in the Street uit 64. En de laatste was van The Free, de Nederlandse formatie. Keep in Touch uit 69. Bijna 7:30 AM, 13:95.

Je bent bij Seabreeze op een maandagochtend. Met driemaal een hit uit de jaren 80. Het goede doel hadden we met Vriendschap uit 83, Samantha Fox daarna, I Only Want To Be With You en Nick, 1989, origineel van Dusty Springfield. En Queen was de hekkensluiter, Save Me uit 1980. Luisteraar, gelukkig hebben we de muziek nog.

dag van vandaag. Steve Winwood hadden we, While You See a Chance uit 1981. Rudy Bennett daarvoor met I'm So Proud uit 1968. En de eerste van de laatste die was van Edwin Starr, Contact uit 1979. Ik heb nog twee Vanessa's voor je. Twee handen vol. Vanessa Paradis met Sunday Mondays uit 93. En onze eigen Vanessa, Upside Down uit 1982. Heel veel plezier met de collega's. Graag tot morgenochtend 7 uur. En dank voor de conditie.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er dit jaar 20% vaker is afgerekend bij Duitse en Belgische tankstations. Het totaal afgerekende bedrag in het buitenland voor tanken is opgelopen tot 1,5 miljard euro. Het aantal Nederlandse kaartbetalingen in Duitse supermarkten is verdubbeld. Pomphouders wijzen op de hogere accijns en btw die hen klanten kost. Door veiligheidsproblemen met het Citrix computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met applicaties die worden gebruikt voor thuiswerken. Ziekenhuizen in Breda, Tilburg, Waalwijk en Leeuwarden hebben storingen gemeld die inmiddels verholpen lijken te zijn. In 2025 konden door een criminele hack op Citrix de systemen van het OM meer dan 2 maanden niet gebruikt worden. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in vrijheid kunnen demonstreren. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
12: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

Dance Hall Days Love. Goedemorgen vrienden. Wat een heerlijk open op deze maandagochtend 1984. En je hoorde natuurlijk Wang Chung. Ja, het is weer tijd om op te staan, want we hebben weer een nieuwe werkweek voor de boeg. Het is maandag 28 september. Goedemorgen.

van Kampen voor de Morning Music Show. En nu weer tijd voor eruit met Anne Zijlstra. Leuk dat je er weer bij bent, vrienden. En het wordt warm, dat heb ik in ieder geval gehoord. Straks de nieuwe opgave Morgenster om ongeveer 8:20. 8:30 het oude nieuws. 8:40 de oplossing Morgenster. En nu, hup, jij uit bed. Ja, laten we maar gewoon weer van start gaan met ons vaste patroon. We draaien even een plaatje om even uit bed te komen. Even in de stemming te geraken voor het programma. En ook jij weer aan die andere kant van je radio smartphone moet weer aan de slag. We gaan naar 73. Rhyming Simon was het album. Natuurlijk Paul Simon met zijn coach.

echt heel erg leuk als je begrijpt dat de inspiratie voor dit liedje uit het feit kwam dat zijn moeder vroeger tegen hem zei: als je nou nog langer met die camera loopt te klooien. Ja, dat was een beetje plat natuurlijk. Als je dan pak ik hem af en dan is het uit met de pret. Ja, zo'n Instamatic cameraatje. Hij zat ermee te prutsen en te doen. En voordat hij stuk was, zei zijn moeder: ja, het is straks gebeurd, Paul. We gaan niet meer met die camera aan de slag. Dat je dat dan als inspiratie gebruikt, dat vind ik toch echt prachtig. Eigenlijk een beetje bizar, maar wel leuk. 73, Paul Simon. We gaan naar 2014 hier in de Ruiters. En dat doen we met Nielsen. Beetje in de sfeer voor het weekend alvast. Sexy, als ik dans, ja. Oh.

1998, Alanis Morissette hoor je met Thank You van haar album Supposed Former Infatuation Junkie. En dat brengt ons bij bijna, is het, kijk ik even, het is het 7:20. We zijn toe aan de Morgenster. Ja, vrienden, we zoeken deze keer een zanger, geboren 3 mei 1934... als Francis Stephen Castelluccio. Ja, je hoort het goed. Zijn ouders waren Italiaans. Hij was zowel met als zonder band bijzonder actief en ook heel erg beroemd. Hij scoorde de ene hit na de andere hit. En met band hadden ze namelijk heel veel succes met een liedje dat zowel een meisjesnaam als ook een drankje was. En in 1978 had hij heel veel succes met een wereldhit uit een musical en uit een film. Weet jij wie het is en weet jij wie wij zoeken? 7:40. Krijg je van mij de oplossing. Ja, vrienden. Verder nu met The Rolling Stones. En Living in a Ghost Town.

blijft lekker een beetje. Ja, het is folk, country en alles bij elkaar. Crosby en Nash. En Stephen Stills was volgens mij met vakantie tijdens de opname van dit nummer. 1973 was het. Prachtig werkje hier in de Ruis. Het is maandag, ik weet het, het is een hard gelag. Maar ik hoop dat ik het een beetje verzacht met wat muziek, wat informatie en een spelletje. Straks de oplossing nog, 20 voor 9 en 8:30 het oude nieuws. Maar eerst de Buggles.

hoorden de Buggles uit 1979 natuurlijk met het prachtige Video Killed the Radio Star. Het album was The Plastic Age. Ja, als ik even op onze studio klok kijk, dan zie ik dat de tijd is voor de oude nieuwsfeiten. We gaan naar 1925. De Britse regering bepaalt dat er op de wegen witte lijnen aangebracht moeten worden. Deze strepen moeten de rijbanen van elkaar scheiden en het daardoor veiliger op de weg maken. 1954 dan. 18 mijnwerkers uit de Waalse dorpjes Grasse, Bergleur en Sint-Nicolaas komen om bij een busongeluk in de Limburgse plaats Valkenburg. Op een steile helling werken de remmen niet meer. 1968, de eerste uitzending van de Fabeltjeskrant op de Nederlandse televisie. 1975, de Amerikaanse zanger Jackie Wilson krijgt tijdens een concert een hartstilstand. Hij valt bij het liedje Lonely Teardrops voorover op zijn hoofd en belandt voor 9 jaar in coma. 1966, uit protest tegen bezuinigingen op het onderwijs worden in Den Haag 1,6 miljoen handtekeningen aangeboden. 1987 dan. Britse wetenschappers stellen het verband en het verschil vast tussen de ziekte van Creutzfeldt-Jakob en een voor mensen dodelijke hersenaandoening en de zogenaamde gekke koeienziekte. Dan het laatste bericht. 2006. Een Braziliaanse Boeing 737 stort neer na een botsing met een zakenvliegtuigje. Dat was het dan weer. We gaan naar de muziek. We gaan naar 1991 en we draaien iets van het album Wicked Game. En dat was tevens een hit ook voor de zanger. En dan heb ik het over Chris Isaak. Van hetzelfde album draaien wij een ander plaatje en die heet Lie to Me.

Bijzonder succesvol deze Chris Isaak. We kennen hem natuurlijk nog van de videoclip Wicked Game, waarin hij met een mooie blonde dame in de branding in zee lag. En ook nog van Blue Hotel. Naar de volgende plaats kijken we even naar de oplossing van de morgenster. Ik weet niet of je het nog weet, maar we zoeken nog steeds die artiest, 1934 geboren. We gaan weer naar de muziek. 1980, wat was het een succesvol jaar voor Barbra Streisand. En vooral met deze, Woman in Law.

weet nog dat ik ooit dansles heb gehad op dit plaatje van Barbra Streisand 1981, Vrienden en Woman in Love. We zijn toe aan Oplossing van de Morgenster. Francis Steven Castelluccio 1934, we zochten natuurlijk Frankie Valli. Ja, dat doen we goed, hè? Ja, ja. Ah, applaus. Ja, ja, ja, ja. Ja, ook voor mezelf en voor jullie natuurlijk. En het leuke is dat hij weer een comeback had, want dat plaatje waar ze bekend mee werden, dat was natuurlijk Sherry. Was zowel een meisjesnaam als zijnde een drankje. En hij speelde ook in de band The Four Seasons. Maar we gaan terug naar een 78 musical en een film. Dan heb ik het natuurlijk over de hit musical Grease. En ook de film met Olivia Newton-John en John Travolta. En we horen natuurlijk Frankie Valli als geen ander met zijn vertolking van Grease.

blijft mooi. 1979, het album was Breakfast in America. Je hoorde Supertramp en natuurlijk deze fantastische vertolking met Oh Lord, Is It Mine. Ah, vrienden, we lopen gewoon weer naar het einde van het programma. Ik zie die klok 9 uur alweer verschijnen. Ik weet niet wat het is, maar het gaat volledig automatisch en zowel iedere ochtend. Laten we de muziek er maar weer eens bij pakken in eruit. Dat doe ik iedere ochtend. En ook deze keer pak ik dat niet anders. Bee Gees. En deze heet gewoon Alone.

Dit blijft een van mijn favoriete bands. De Manfred Mann's Earth Band, vrienden, hierin eruit. Was ook de laatste vocale. Je hoorde Be Not Too Hard uit 1973 van het album The Good Earth. Maar dat is allemaal informatie, daar heb je helemaal niks aan. Of je moet het een keer willen opzoeken of zo om het zelf aan te schaffen. Dat kan natuurlijk ook. Dit programma is helaas ten einde. Ik bedank je weer voor het luisteren en voor alle opmerkingen over deze show. Mag je een mailtje sturen naar anne@radioseabreeze.nl. En misschien wil je wel een plaatje horen, dat kan. Straks na het nieuws van 9 uur, dan gaan we overschakelen naar... waar gaan we? Naar Drenthe. Want we gaan naar Elibert Maathuis. Dan presenteert hij maatwerk in de

muziek. En morgen natuurlijk is het weer dinsdag. En dan zit Milko Roodnat op deze stoel. En hij neemt je weer mee de dinsdag in. En wij spreken elkaar aanstaande donderdag weer voor Eruit met Anne Zijlstra. We gaan eruit met de meneer met de sik. Hier is James Last en zijn Disguise.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Buitenlandminister Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. Israël heeft aangekondigd dit te doen vanwege het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens Berendsen is dat verbod niet tegen Israël gericht, maar tegen een volgens het internationale recht onrechtmatige situatie. Vandaag is de Nationale Valpreventieweek begonnen. Hierin worden ouderen opgeroepen met kracht- en balansoefeningen de risico's op verwondingen door vallen te verkleinen. Jaarlijks komt een derde van de 65-plussers, oftewel een miljoen Nederlanders, ten val. Vorig jaar moesten daarvoor naar schatting 124.000 mensen met spoed in het ziekenhuis behandeld worden. Het gaat om polsbreuken, heupfracturen en ook hersenletsel, volgens Kenniscentrum Veiligheid NL. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er dit jaar 20% vaker is afgerekend bij Duitse en Belgische tankstations. Het totaal afgerekende bedrag in het buitenland voor tanken is opgelopen tot 1,5 miljard euro. Het aantal Nederlandse kaartbetalingen in Duitse supermarkten is verdubbeld. Pomphouders wijzen op de hogere accijns en btw die hen klanten kost. Door veiligheidsproblemen met het Citrix computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met applicaties die worden gebruikt voor thuiswerken. Ziekenhuizen in Breda, Tilburg, Waalwijk en Leeuwarden hebben storingen gemeld die inmiddels verholpen lijken te zijn. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
5: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosea-breeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: 5, 4... 3, 2, 1.
11: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mathuis.
12: The greatest music ever made. Classic hits.
13: Sea Breeze.
14: Sea Breeze.
13: I am.

soms kan ik het toch niet laten. Het ligt natuurlijk zo voor de hand. De mama's en de papa's. En Monday, Monday. Welkom bij Maatwerk Kindermuziek. Tot 10 uur ben ik weer bij je met een reis door al die mooie nummers die ik tegenkwam. En we kwamen er weer uit met Anna Zijlstra. En ook dat was heerlijk hier vandaag. We gaan verder. 1972, You're a Lady. Ja, Peter Scarron, de Britse singer-songwriter. En hij was ook nog pianist.

to answer is I agree, but then I

Sweet Memories van de Tumbleweeds. Ja, en we gaan naar Nederlandstalig. Paul de Leeuw, samen met André Hazes. Ook wel bijzonder. Hier is Droomland.

werd in 1974 voor Diana Ross en de Supremes. Stop in the name of love. Nou, we stoppen natuurlijk nooit, want we zijn er 7 dagen in de week, 24 uur per dag bij Radio Cybris. En ja, woensdagavond hebben we een nieuwe DJ bij ons in het team. En dat is een vrouwelijke DJ. Hou het maar eens even in de gaten. Er komt vast meer informatie over. Wij gaan naar Frankrijk. C'est Jérôme, c'est moi.

Wishing You Were Here, 1974. Een grote hit voor Chicago. En we gaan naar 1992. Show Me The Way. Peter Frampton.

Heerlijk, die live-opname uit 1992 van Peter Frampton en Show Me The Way. En wij gaan naar Nazareth. Nou, de formatie. En hier is Love Hurts.

Love Hurts van de Schotse hardrockband Nazareth. En het kwam uit in 1974. Maar het werd nummer 1 vijf weken lang in 1976 in de Nederlandse top 40. We gaan naar Peter, Paul en Mary. Puff, the Magic Dragon.

0: Ik blijf het een heerlijk nummer vinden. Puff the Magic Dragon van het trio Peter, Paul en Mary. We gaan naar Nederland. 1990 kwam zijn album uit. Is dit nu later? Ja, Stef Bos natuurlijk met de titelsong.
1: We speelden ooit verstopt

Losing My Religion. Van de alternatieve Amerikaanse rockband Rapid Eye Movement. Ja, ik zeg dat toch nog maar eens even. Wat R.E.M. natuurlijk. En in 1991, jongens, dat is al heel lang geleden, stonden ze 1 in de Nederlandse top 40. En dan kijken ze op de klok. Ik heb nog een minuut of 5 tot 10 uur. En dan gaan we heerlijk op de koffie bij Tom Polderman. Hij heeft vast weer heel wat te vertellen. Lekkere muziek en lekkere dingen altijd bij de koffie. Ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. En die laatste plaat, die komt uit 1980. Misschien weet je het nog. Toen was er een film die heette Fame. En er was ook een serie op de televisie. En dat nummer, dat gaan we spelen. Irene Cara. Maak het van je.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De brandweer heeft vanochtend een brandje in een AZC in Eindhoven geblust. De oorzaak van de brand waren fietsaccu's die in een tent op het terrein lagen opgeslagen. De brandweer heeft ze gecontroleerd laten uitbranden. De bewoners van het asielzoekerscentrum werden uit voorzorg geëvacueerd en bleven ongedeerd. Ze mogen weer naar hun kamers terug. In Johannesburg in Zuid-Afrika is alweer een dode vrouw gevonden. Het is de 11e sinds half juli. De politie vermoedt dat er een seriemoordenaar in het gebied actief is en heeft 4 verdachte mannen aangehouden. De meeste gevonden vrouwenlichamen waren half naakt en hadden sporen van seksueel geweld. De autoriteiten waarschuwen vrouwen in het gebied om afgelegen plekken te vermijden en raadt hen aan waar mogelijk in groepen te reizen of sporten. Buitenlandminister Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. Israël heeft aangekondigd dit te doen vanwege het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens Berendsen is dat verbod niet tegen Israël gericht, maar tegen een volgens het internationale recht onrechtmatige situatie. Vandaag is de Nationale Valpreventieweek begonnen. Hierin worden ouderen opgeroepen met kracht- en balansoefeningen de risico's op verwondingen door vallen te verkleinen. Jaarlijks komt een derde van de 65-plussers, oftewel 1 miljoen Nederlanders, ten val. Vorig jaar moesten daarvoor naar schatting 124.000 mensen met spoed in het ziekenhuis behandeld worden. Het gaat om polsbreuken, heupfracturen en ook hersenletsel, volgens Kenniscentrum Veiligheid NL. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het. Ja.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: allernieuwste plaats van Bezigen, de band zonder naam uit de Volendam, laatste vrienden. Gisteren zei dat ze 15 jaar geleden opgericht zijn. Nee, dat klopt niet. Dat was 60 jaar geleden zijn ze opgericht en bij elkaar gekomen. En in het begin was het een beetje een rockband en later op een gegeven moment is Annie Schilder erbij gekomen. Toen werd het gewoon een heerlijke band om naar te luisteren. Annie stopte op een gegeven moment en Carola nam het over. En ja, dat is ook wel fantastisch geworden hoor. Eerlijk is eerlijk.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid. Dit is uw favoriete radiozender, Radio Siberis. Het is maandagmorgen en ik vind het fantastisch dat die lui van Bezigen nog weer een keer een plaatje hebben opgenomen. En wat doet hij het goed, hè? Hij staat overal op nummer 1. Het is bijna niet voor te stellen. Ze zijn net een paar dagen uit en het vliegt er doorheen. Iedereen die wil de plaat graag horen. En er zijn heel veel mensen die naar YouTube luisteren en naar alle andere dingen waar die plaat allemaal te beluisteren is. iTunes bijvoorbeeld. Dan staat hij op nummer 1 in de iTunes Top 100. Nou, wat wil je nog meer? Gezelligheid kent geen tijd. Het is tijd voor even lekker naar de zon te gaan. A Place in the Sun met Diana Ross, de Supremes en de Temptations.

0: Anderson. Ja, een heerlijke plaat van Diana Rossi en de Supremes. Samen met de Temptations in 1968 opgenomen. Dat is alweer lang, lang, lang geleden.
1: Er is

0: De man van Guus komt naar Us, jawel, de enige echte, niet even naar Alexander Curly. En ja, ook al wordt er in dat lage landje, ja, wat wordt er allemaal in dat lage landje? Ja, te vinden het mooiste van allemaal. Ik ben het helemaal met Guus eens. Ja, met Guus moet je mij horen, Alexander Curly natuurlijk. Ja, Guus komt naar Us, denk je dan gelijk aan. Het is allemaal wat zo. Oh.
1: Koffie compleet met Dompelerman. Koffie compleet met Dompelerman. Koffie compleet met Dompelerman. Radio Seabreeze met Dompelerman.
0: En dan ben ik zei de gek, luister vrienden. Geloof het of niet, hier op Radio Seabreeze 1395 en 1098 AM. Gezelligheid kent geen tijd op deze maandagmorgen. En het is de hoogste tijd voor een plaatje voor alle truckchauffeurs onder u. Ja, een plaatje van niemand minder dan George Jones. Hé, waar kan die hem ook dingen doen, joh? Hé, hey, the race is on.

Nou, heer de truckchauffeur, zeg ook niet dat je aan de race bent, hoor. In ieder geval niet aan het racen bent. Wat zeg ik nu allemaal aan de race bent? Ja, het kan je gebeuren allemaal, hè. Onvoorstelbaar. En dan moet je toch even stoppen bij een benzinepomp, denk ik. Als dat zo is. In ieder geval, dit was een fantastische, leuke plaat voor jullie allemaal. Gebracht door George Jones. En ja, dat is niet zomaar een man. Dat is een country artiest. Ja, uit duizenden...

rockers die nooit zijn haren verliezen, lessen vrienden. Dat is ongetwijfeld George Baker. Ga maar eens luisteren. Mm. Ja. Without your love. Wat moeten we zonder jou, liefde?

0: Bowers video, Your Love, There's No Reason To Go On. Ja, mocht het nou zijn dat je, het is maandagmorgen, het is inmiddels bijna 10:30, mocht het nou zijn dat je moet werken en nog steeds op je bed ligt te stinken, wakker worden!
1: Ook goedemorgen.

0: Heerlijk, You Never Can Tell van Chuck Berry. En dat is toch een plaatje. Wat, ja, een plaatje met een gaatje, zeggen ze dat. Dat moet je voorstellen. Een ouderwets vinylplaat zit in de midden, een gaatje. En dat zet je dan op een asje. En dan gaat dat ding draaien als je het knopje openzet. En dan hoor je de muziek die eruit komt. Leuk om te weten, hè. Ik heb nog zo'n plaat. Hier is hij, Gordon.
1: De hits van toen, de radio van nu.
0: Nog zo'n plaatje met een gaatje. Ja, van onze vroegere nationale krullenbol. Ja, is hij niet meer tegenwoordig hoor. Hij heeft geen krulletjes meer, maar toen wel. Gordon.

0: Never Gonna Stop Loving You. Nou, dat is toch een geweldige mooie plaat van hem. Destijds geschreven door Peter van Assen en Pamela Philips. En ja, uitgebracht door, hoe kan het ook anders? Destijds onze nationale krullenbol in de jaren 90, begin jaren 90, was leuk om te doen. En te weten.
1: Het lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
2: Koffie Compleet.
1: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
3: Koffie Compleet.
4: Goedemorgen.
5: En vandaag met Tom Polderman.

0: En ik denk dat Anneke Groenlo op dit moment ergens op een wolk zit en gezellig zit te kijken naar en te luisteren naar Radio Seabreeze. 1395 AM en na het fantastische mooie plaatje Een Kind Zonder Huis. Wat ze ooit gezongen heeft, helaas. Ja, Anneke, ja, ze is niet meer. Seabreeze AM.
1: Is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him.

0: zo is het vallen ook nog eens een keer. Luister, vrienden, uit 1987. Tot zie je eraf was dit met Gente Di Mare. En ze deden er steeds mee aan het Eurovisie Songfestival.
1: Voor het hart van Nederland, 1800.

0: Heerlijke. Heerlijke. Een plaatje van Bolly Sinclair. Als ze destijds samen met Rob de Nijs gedaan heeft. En het nummer heette Weerzien. Dat is al heel lang geleden. Bolly Sinclair trouwens, dat weten vele mensen niet. Maar dat is eigenlijk een schippersdochter. Ze is op de binnenvaart geboren. En ja, dat is allemaal wat heerlijk.
1: Put your radio on. A radio sea breeze. Put your radio on.

Zo is het. Een heerlijk jaar. Dat was een leuke plaat van Ernst van der Sloot. En een leuk jingletje eigenlijk van Ernst van der Sloot. Wat hij destijds voor ondergetekende Tom Polderman en Radio Sybaris heeft gemaakt. Ja, en als ik in je ogen kijk trouwens, dan zie ik lichtjes. Oh.

0: ogen. Die zie ik de lichtjes twinkelen, hoor. Ja, dat was een plaatje van de T-set. Is ook alweer heel erg oud.
1: U luistert naar Radio Seabreeze, 215 meter in middengolf, wat overeenkomt met een frequentie van 1395 kHz.
0: Ja, en niet te vergeten, 1098 kHz voor Midden-Nederland luisteraars en 215 meter in dat geval. Nee, 272 meter in de middengolf, dat mag je ook wel weten. Oh, het is allemaal wat, we gaan die tijden hard allemaal. Vind ik ook, I'm hurt.

0: of Time. Nou, het zou niet meer verteld worden, hè. Joh, dan moet je toch niet aan denken dat ze dat tegen je zeggen. Oh, dan voel je je toch oud. De
1: grootste hit uit meer dan 50 jaar pophistorie.
0: Radio Seabreeze, ja, de grootste hit uit meer dan 50 jaar pophistorie. Nou, misschien wel meer dan 80 jaar zelfs. Want joh, we brengen ze zoals u het allemaal horen wilt, hè. Hier op Radio Seabreeze, 1395 en 1098 AM. Die waren trouwens niemand minder dan Rudy Bennett en Michel van Dijk. En ja, samen zingen ze onder de nummer Dem 2. Ja, met z'n tweetjes. Eerlijk is eerlijk. Goed, wat mij betreft, het programma Koffie Complete zit er weer op. Zometeen veel plezier met Siebe. Even mee.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Dit jaar zijn er al bijna 1600 gevallen vastgesteld, vooral in Italië, Griekenland en Spanje. In Nederland gaat het tot nu toe om 44 gevallen. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding meldt in een rapport dat het West-Nijl-virus in 16 Europese landen voorkomt. Het virus wordt overgebracht door de gewone huissteekmug en verloopt bij de meeste mensen zonder klachten. Tweede Kamerlid Lisa Vliegenhart van oppositiepartij PRO dient vandaag een wetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. De vrouwenrechtenorganisatie Dolle Mina's zal vandaag bij het Tweede Kamergebouw actie voeren. Abortus is in Nederland in principe strafbaar en mag alleen worden uitgevoerd met een vergunning. Binnen de coalitie is het CDA tegen een versoepeling van de abortuswetgeving. De VVD wil hierover eerst een respectvol debat voeren. In Johannesburg in Zuid-Afrika is alweer een dode vrouw gevonden. Het is de 11e sinds half juli. De politie vermoedt dat er een seriemoordenaar in het gebied actief is en heeft 4 verdachte mannen aangehouden. De meeste gevonden vrouwenlichamen waren half naakt en hadden sporen van seksueel geweld. En het lijkt op een 1 april grap, maar daar is het te laat voor. Op 4 oktober, Werelddierendag, komt er een hondensnack op de markt met schoenensmaak. Verantwoordelijk voor deze wereldprimeur is een samenwerking van de schoenfabriek Floris van Bommel en het dierenvoedingsmerk Bravour. Het hondensnoepje bestaat uit een mix van kip, rund en lam en heeft de houtige smaak van een schoenzool. Het is vanaf 4 oktober verkrijgbaar in de Betere Dieren Speciaalzaak. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximumtemperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Een schone werkplek. Een frisse school. Of blinkend schone ramen. MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen.

0: Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Hallo, daar zijn we weer.
4: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
3: Koud, hè?
5: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
3: Oh, mijn schaaf, te gek. Echt zo heftig, hoor.
6: Landgenoten.
7: Binnen zonder kloppen.
8: Waar is iedereen dan? Hallo?
9: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
10: Goedemorgen.
11: Kom op nou jongens, laten we nou eens gaan beginnen. Kom op nou.

0: Sea Breeze. 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met dank aan de collega's die vanmorgen al om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze Sea Breeze dag zit weer stamvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je genieten van 3 handenvolle hits uit 1971. Gemaakt door een internationaal gezelschap bestaande uit Blue Mink, Earth and Fire, Barry Ryan, de Mama's en de Papa's, de Four Tops, John Lennon, Creedence Clearwater Revival, Ed en Willem Bever, Dave Edmonds, Joe Cocker, Martin McNeil en we begonnen de show met de Canadese zanger Michel Armand Pagliaro uit Montreal met Loving You Ain't Easy. Daarnaast maakte hij 15 albums en meer dan 100 singles, meest in het Frans. Hij is nu 77 jaar en staat sinds 1966 tot op heden nog steeds op de planken. De tweede single in de show is gemaakt door rockband Creedence Clearwater Revival uit California, die naar de bekende weg vraagt. Have You Ever Seen The Rain? Was eigenlijk een plaat met twee A-kanten. Samen met Hey Tonight haalde het de zesde plaats.

In het eerste triootje van 71 Non-Stop zijn te gast de Amerikaans-Canadese soulgroep Chairman of the Boards en Working on a Building of Love. De Britse Bloom Inc. met Madeline Bell als zangeres met The Bannerman. En als eerste in dit setje de kerstsingle I Hear You Knocking van Dave Edmunds uit Cardiff.

op een rare plaats. Werd sinds mei 1976 uitgezonden door de Tros. En wat er hiervan overgebleven is, is de Europaradeplaats. Die kiezen wij dagelijks en komt uit een van de Europese landen. Vandaag is dat Duitsland, want daar komt Peter Orloff vandaan. Die had in 1971 een top 10 hit met Ein Mädchen für immer. Zijn vader was een dominee die een Kozakkenkoor leidde, waar Peter op zijn 14e lid van werd. Hij bezocht het Grabbe Gymnasium in Detmold en studeerde daarna rechten in Keulen. In de jaren 60 richtte hij de groep De Cossacks op en werd daarna ontdekt in 1967. Peter was ook liedjeschrijver voor collega-grootheden. Zo schreef hij onder andere Pieter Maffay's grootste hit Doe. Hij is nu 78 en woont in Overraad in de buurt van Keulen.

tweede triootje van drie non-stop hebben we de Motown-hitmakers ervoor tops uitgenodigd met Walk With Me, Talk With Me, de uit Leeds afkomstige Barry Ryan en Can't Let You Go. En nu eerst de mama's en de papa's met de in Nederland geflopte Shooting Star.

Zometeen hoor je Miles en McNeil en Hey You Love, die de vijfde plaats haalden in de top 40. Het was eigenlijk hun debuutsingle, want daarna volgde de wereldhit How Do You Do. Maar nu eerst John Lennon en de Plastic Ono Band en Power to the People, die de zesde

In het derde triootje oud en een beetje een non-stop fout staan gepland de Engelse blueszanger Joe Cocker in Hard Time We Went. Ed en Willem Bever met Hup, daar is Willem met de waterpomptank. En de eerste Haagse Earth and Fire en Invitation, die goed was voor een vijfde plaats.

afsluiten. De instrumentale is gemaakt door de Limburgse saxofonist en orkestleider Martin Wilms. Zijn debuutsingle Roomba Toomba haalde de derde plaats in de top 40. Met dit deuntje gaan we naar het 12 uur radio nieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middagbreeze. Vanavond om even over 9 ben ik er weer met de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek. Met daarin het welwee van Frans Bauer, die 2 jaar na al deze hits werd geboren. Morgen om 11 uur ben ik er weer met een nieuwe Binnen Zonder Kloppen. Vol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu on Radio Seabreeze. Always your marvelous music station 24 hours a day. Europe's number one.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er moet meer openheid komen over hoe de online prijzen van vliegtickets tot stand komen. Consumenten denken ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden en dat het gebruikte apparaat daar invloed op heeft. Voor dezelfde stoel worden gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen gevraagd. Dit voortdurend veranderen van de prijzen leidt tot onzekerheid en wantrouwen bij de consument, vindt de autoriteit Consument en Markt. De defensieministers van de Europese Unie vergaderen vandaag in Brussel over gezamenlijke acties tegen hybride aanvallen. Sabotageacties, drone-incidenten en cyberaanvallen waar vermoedelijk Rusland achter zit, komen de laatste tijd steeds vaker voor. Commissievoorzitter von der Leyen wil een Emergency Security Protocol vastleggen en een Europese Veiligheidsraad installeren om de samenwerking te versterken. Tweede Kamerlid Lisa Vliegenhart van oppositiepartij PRO dient vandaag een wetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. De vrouwenrechtenorganisatie Dolle Mina's zal vandaag bij het Tweede Kamergebouw actie voeren. Binnen de coalitie is het CDA tegen een versoepeling van de abortuswetgeving. De VVD wil hierover eerst een respectvol debat voeren. En het lijkt op een 1 april grap, maar daar is het te laat voor. Op 4 oktober, Werelddierendag, komt er een hondensnack op de markt met schoenensmaak. Verantwoordelijk voor deze wereldprimeur is een samenwerking van de schoenfabriek Floris van Bommel en het dierenvoedingsmerk Bravour. Het hondensnoepje bestaat uit een mix van kip, rund en lam en heeft de houtige smaak van een schoenzool. Het is vanaf 4 oktober verkrijgbaar in de Betere Dieren Speciaalzaak. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
5: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Het nummer is de tweede single van zijn mega succesvolle album No Jacket Required. En het een van zijn grootste hits. Je hoorde Susudio uit 1985 van Phil Collins.

waar je ook bent, je luistert naar Radio Seabreez. Dankjewel, Wiebe Christ, voor het afgelopen uur binnen zonder kloppen. En morgen, net even na 11 uur, is er weer een nieuwe aflevering. En in Bart's Winter Breeze, muziek van Fiala Wales. Bruno Mars komt voorbij, maar we hebben ook de Police. Maar is dit nummer uit 1979? Sister Sledge, Lost in Music.

van Viola Wales. En die verscheen in 1980 en is haar disco-uitvoering van het nummer dat Gordon Lightfoot in 1970 schreef. Wales geeft het ingetogen origineel een compleet andere sfeer met een stevige discobeat en haar krachtige, soulvolle stem. De tekst gaat over een relatie die voorbij lijkt te zijn, maar waarin nog veel gevoelens en onuitgesproken emoties zitten. Een mooie combinatie van een melancholische tekst en een dansbare jaren 80 productie. In Bart's Middle Breeze, Viola Wales en If You Could Read...

Jij van Oud, die hoor je in Bart's Middagbreeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1. Dit is zo'n hit waar jij van houdt. We gaan even terug naar 1974 met Pilot. Hier is Magic.

Schuif snel aan tafel. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Dit is Bart's Middagbreeze. Met de muziek waar jij van houdt. We hebben een volle pot koffie gezet. Dus we drinken een bak koffie met je mee. En luisteren naar muziek uit 1977. Dit is Supertramp en Give a Little Bit. Give a Little Bit.

Plaatpraat alweer. De plaat waarover gesproken wordt hier of bij jou thuis. Walking on the Moon van The Police. En die verscheen in 1979 op het album Raketta The Blank. En met een grote hit. De combinatie van de diepe bas, het sobere drummerk en de ruimtelijk klinkende gitaar geeft het nummer een heel eigen sfeer. De tekst gebruikt het beeld van lopen op de maan om het zwevende gevoel van verliefdheid en afstand van de werkelijkheid te beschrijven. Een bijzondere Police-klassieker die met weinig middelen een enorme sfeer neerzet. In Bart's Middle Breeze, The Police en

dit radioprogramma. Straks na het nieuws van 1 uur. Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosybris.nl. En wij gaan eruit, zoals gezegd, met Nick Kamen. En het nummer Each Time You Break My Heart. Bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. We zijn er morgen weer, net even na 12 uur.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Twee vrouwen en een kind zijn omgekomen op de Noordzee nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde voor de kust van het Franse Wissant met een opblaasboot met meer dan 100 migranten aan boord. Een deel van de opvarenden is gered en afgeleverd in Calais. De Franse autoriteiten houden rekening met meer slachtoffers. De oversteek naar Engeland over het kanaal is gevaarlijk, vooral per rubberboot. Dit jaar zijn al zeker 22 migranten verdronken. Er moet meer openheid komen over hoe de online prijzen van vliegtickets tot stand komen. Consumenten denken ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden en dat het gebruikte apparaat daar invloed op heeft. Voor dezelfde stoel worden gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen gevraagd. Dit voortdurend veranderen van de prijzen leidt tot onzekerheid en wantrouwen bij de consument, vindt de autoriteit Consument en Markt. De defensieministers van de Europese Unie vergaderen vandaag in Brussel over de gezamenlijke acties tegen hybride aanvallen. Sabotageacties, drone-incidenten en cyberaanvallen, waar vermoedelijk Rusland achter zit, komen de laatste tijd steeds vaker voor. Commissievoorzitter von der Leyen wil een Emergency Security Protocol vastleggen en een Europese Veiligheidsraad installeren om de samenwerking te versterken. En de Israëlische premier Netanyahu heeft een bliksembezoek gebracht aan de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens diverse Israëlische media zou Netanyahu in het geheim naar het Golfland zijn gevlogen voor overleg met president Al-Nayan. De onaangekondigde ontmoeting volgde op de berichten dat de Emiraten Israël kort voor de aanslagen van 7 oktober 2023 al waarschuwde voor een mogelijke Hamas-operatie. Netanyahu heeft het bestaan van die waarschuwing tot nu toe altijd ontkend. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Ah!
8: Oeh, gaat het?
7: Dan moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
12: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Goedemiddag, Paul van der Mark.

0: Charles, muziekboutique.
1: En welkom bij de happening, zou ik zeggen. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur. En welkom bij het programma tussen nu en twee uur bij Radio Seabreeze, de Supremes. Daarmee begonnen wij een van die mooie hits van ze uit de jaren 60. En ik neem je nu mee naar de jaren 70. Met The Marmalade. Ze kwam uit Groot-Brittannië. Scoorde in de jaren 60 en in de jaren 70. En deze dateert dus uit de jaren 70. Rainbow.

0: als ik hier naar buiten kijk in Frankrijk, is het hier nog niet echt weer voor Rainbow. Leuke muziek uit de jaren 70 van de Britse formatie The Marmalade.
1: Als Muziek Boutique, de lekkerste muziek.
0: Richard Harris had in de jaren 60 een grote hit met MacArthur Park. Donna Summer deed jaren later nog een keer over. En ook dit is een mooie versie.
1: Zo.

Schitterende versie van het klassieke MacArthur Park. Donna Summer was dat. En vrienden, we gaan er weer even voor. Draaien een track van het album Skank. Je vindt het nummer in de Galerij der Hollands Glorie. Dit is Doe Maar. En ze zijn nog steeds na al die jaren smoorverliefd.

0: Scotty grow.
1: Bobby Goldsboro, watching Scotty grow. Hoe zijn zoontje opgroeit en dat verwerkt in een lied. En daarvoor hoorde je Smoor Verliefd van Doe Maar uit onze galerij der Hollandslooi. We gaan naar Leaders Hitting, 1980.

was een grote hit in de zomer van 1977. Baccara met Yes Sir, I Can Boogie. En dit was een mix van een aantal jaren later. En ik vind het geen verkeerde mix van Yes Sir, I Can.

0: beste advies wat ik kan geven. Come and stay with me. Dat werd vertolkt door Marianne Faithfull. En ja, we hebben er weer eentje.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: In mei 2025, niet in 1925, maar in 2025 verscheen het album Funny Little Fears van Damiano David. Daar kwamen een aantal hele mooie singles vandaan. Maar een paar haalden de hitparade niet. Onder andere deze, Next Summer. MUZIEK

0: Een popklassieker. De Doobie Brothers en Listen to the Music.
1: Goedemiddag van 1 tot 2. Paul's Muziek Boutique.
0: Ik kwam in het weekend in de discotheek hier een plaatje tegen van Max Frost en de Troopers. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik ben even wat gaan uitzoeken. De band heeft nooit bestaan. Er was een film in het jaar 1968, Wild in the Streets. En daarin was een fictieve rockband. En studiomuzikanten die speelden het nummer in dat ik zo voor je ga draaien. En in die film heten ze Max Frost en de Troopers. En dit is dat nummer waar ik het over heb. Luister naar de titel Shapes of Things to Come.

0: sluit niet uit dat het de eerste keer is dat je dit nummer hoort. Nou, voor mij de tweede keer, want ik heb in het weekend heb ik het wel een keertje al afgedraaid. Max Frost en de Troopers.
1: Bo van der Mark. Remembering the hits of the 70s.
0: Shapes of Things to Come. Zo heette dit nummer. Het is een mooie uit de jaren 70. Don McLean. Hello.

Don McLean samen met Vincent, wel zijn grootste hit, American Pie. En overigens van Vincent is een hele mooie Nederlandse vertaling gemaakt door Martine Bijl. Ik ga eens kijken of ik die kan vinden. En dan gaan we misschien een keer toevoegen aan de galerij der Hollands Glory. En in het kader van draai eens een keer wat instrumentaals. Deze uit het jaar 1972, Logic System en Royal Summer.

Arctic System met Royal Summer. Het nummer heeft voor mij wel wat. Want in het jaar 1972, 73 maakte ik mijn eerste radioprogramma's voor een jongerencentrum. Niet om aan te horen. Ik heb ze nog ergens liggen. Maar niemand mag ze horen. Maar goed, ik moest toen een tune hebben. En dat was onder andere dit nummer, Royal Summer. Dat was dus een van mijn tunes. En als ik dan dit nummer weer hoor, denk ik van... Ja, ja, dat is lang geleden, zeg. Oh, ongelooflijk. Goed, we gaan wat draaien uit de galerij de Rollers Glory. En, ja, het was een hele grote The Gold Band. En blijft een geweldig noodgeval.

De Goldband, en ze zijn er tot nu toe nog niet in geslaagd om dit nummer te evenaren, noodgevallen. En onlangs bezocht ik weer eens een keer een rolmarkt hier in Frankrijk. En er stond een platenbak, singeltjes, voor 50 cent per stuk. En daarin vond ik een EP'tje van Sandy Shaw met haar grote hit van 1967.

0: klassieker.
1: Zo'n EP'tje met van glimmend karton gemaakt. Daar staan dus 4 nummers op. En dus ook deze. Ze won het Euro Songfestival ermee. Sandy Shaw met de puppet on a string.

Ja, dat vind ik dat mooie. Van die rommelmarkten waar je die platenbakken ziet staan. En er staat heel veel troep tussen. Maar soms vind je daar een pareltje tussen. Zoals deze EP van Sandy Shaw uit het jaar 1967. Kraakt hier wel een beetje. Het plaatje moet nog schoongemaakt worden. Dat geldt voor deze niet. Billy Ocean.

Billy Ocean, Red Light Spells Danger. Het is maar dat je het weet, en vrienden. Het zit erop deze aflevering van Mijn Muziek Boutique. Ik wens je een hele fijne dag. Geniet van onze programma's hier bij Radio Seabreeze. En tot besluit, hele mooie van Procol Harum. Daarvoor gaan we naar het jaar 1972. Dit is Conquistador.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. De zware regenval van de afgelopen dagen leidde tot modderstromen in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh en zeker 81 mensen omgekomen. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Vorige maand werd Nepal ook al getroffen door een zware overstroming. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. De directie van Mesdag zegt ontzettend geschrokken te zijn. Er wordt nazorg geregeld voor alle betrokkenen. In de TBS-kliniek worden 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd. Jongeren zijn niet veilig in jeugdgevangenissen. Dat stellen verschillende inspectiediensten in een brandbrief aan het kabinet. Door personeelstekorten zijn de leefomstandigheden verslechterd en worden de dagprogramma's die gericht zijn op terugkeer in de maatschappij versoberd. De inspecties vragen om noodmaatregelen. Kinderombudsman Margritte Kalverboer sloeg onlangs ook alarm. Volgens haar worden bijna alle kinderrechten geschonden in de jeugdgevangenissen. Twee vrouwen en een kind zijn omgekomen op de Noordzee nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde voor de kust van het Franse Wissant met een opblaasboot met meer dan 100 migranten aan boord. Een deel van de opvarenden is gered en afgeleverd in Calais. De Franse autoriteiten houden rekening met meer slachtoffers. De oversteek naar Engeland over het kanaal is gevaarlijk, vooral per rubberboot. Dit jaar zijn al zeker 22 migranten verdronken. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Weet je nog die tijd van vroeger? De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Dit

0: Gary Puckett en de Union Gap verzamelden tussen 1967 en 1969 een indrukwekkende reeks gouden platen, maar slaagden er nooit in om de Amerikaanse nummer 1 positie te bereiken. Young Girl kwam nog het dichtst in de buurt. De tekst zorgde destijds al voor discussie, al vertelde het nummer eigenlijk het verhaal van iemand die beseft dat hij een relatie niet kan voortzetten. Meer dan 50 jaar later blijft net dat gegeven een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van deze klassieker.
1: De hits van toen. Op de gadget van nu. Tijd voor Hitdossier met Guido Bambelaar.
0: Er bestaan eigenlijk maar twee soorten mensen. Zij die denken dat vroeger alles beter was en zij die daar ooit nog achter zullen komen. Want geef toe, een oud liedje heeft iets wat een splinternieuwe hit nog moet verdienen. En dat zijn herinneringen. En die kun je niet downloaden, niet streamen en al helemaal niet met een update verbeteren. Radio is trouwens een van de weinige vrienden die nooit vraagt of je even tijd hebt. Je zet hem aan en plots is het gezelliger in huis of in de auto of waar je ook bent. Geen scherm dat knippert, geen batterijen die leeglopen, alleen muziek die al tientallen jaren bewijst dat kwaliteit gewoon geen vervaldatum heeft. En het mooie is, hoe ouder een liedje wordt, hoe jonger de herinnering klinkt die eraan vasthangt. En daarom ben ik hier op deze maandagmiddag weer. Tussen 2 en 4 met Hitos hier op Radio Seabreeze. Ik ben Guido Bambelaar en de komende 2 uur graven we niet zomaar in het verleden. We halen er gewoon de mooiste schat uit. Tweede nummer voor vandaag is een stem die nog altijd voor evenveel kippenvel zorgt als toen. Het is Dana en Fairytale.

0: oorsprong van het nummer gaat echter terug naar mei 1965. Ray Davies van de Kings schreef het thuis aan de piano terwijl hij wachtte op nieuws over de geboorte van zijn eerste kind. Opmerkelijk genoeg namen de Kings het nummer zelf nooit officieel op, alleen een demo van Davies bestond. En die bleef meer dan 30 jaar ongehoord voor groot publiek. Toen de Pretenders het nummer opnamen, had Chrissie Hynde een relatie met Ray Davies en de band kreeg een cassette met enkele van zijn demos toegestuurd. Tussen die opnames zat ook deze I Go To Sleep.
1: Radio Seabreeze. Radio Seabreeze. De muziek.

Soms bepaalt een artiest zijn eigen lot door koppig te blijven. Dat gebeurde bij Rose Garden van Lynn Anderson. Zij hoorde de versie van Jussalt en wilde het nummer als absoluut uitbrengen. Haar producer en toenmalige echtgenoot Glenn Sutton zag dat aanvankelijk niet zitten. Volgens hem was de tekst geschreven vanuit een mannelijk perspectief. Anderson bleef erop aandringen tot het uiteindelijk werd opgenomen. Het resultaat was uitzonderlijk. Rose Garden stond 5 weken op nummer 1 in de Amerikaanse country chart en bereikte de 3e plaats in de Billboard Hot 100. En hier is uit Vlaanderen Evgeny, als ze lacht.

uit de Vlaamse Universiteit stad Leuven. En ontstond begin jaren 2000 rond Klaas Delrue. In 2005 verschijnt het debuutalbum Cannibaal en daarop staat Als ze lacht. Een van de eerste nummers waarmee de groep echt doorbreekt in Vlaanderen. Het is uit die periode waarin Nederlandstalige popmuziek opnieuw stevig terrein begint te winnen op de radio. En nu is het totaal anders. Lime en Your Love. De track komt uit de eerste fase van het project rond het Canadese duo Dennis en Denise Lapage. Dat in Montreal werkt met een volledig elektronische productie in een periode waarin disco net begint te verschuiven richting meer machinegedreven muziek. De opname past in een reeks producties die grotendeels gebouwd zijn op drumcomputers en synthesizers.

song werd geschreven door Alice Cooper samen met Bernie Taupin, bekend als tekstschrijver van Elton John. Die samenwerking is bijzonder omdat Cooper normaal zijn eigen vaste schrijfformule had, terwijl Taupin vanuit een totaal andere pop- en songwriters-school komt. Op het album From the Inside draait alles rond zijn verblijf in een kliniek in New York voor alcoholverslaving. Elk nummer komt uit die periode en How You Gonna See Me Now is geschreven vanuit het moment dat iemand zich afvraagt hoe het zal zijn om weer thuis te komen na zo'n behandeling. En hier is Centerfold!

Guys Band, Centerfold. Het wordt opgenomen in een periode waarin de band bewust inzet op een modernere sound met keyboards en strakkere ritmes, wat aansluit bij de vroege jaren 80, waarin Amerikaanse rockbands zich aanpassen aan FM-radio en de opkomst van videoclips. De videoclip speelt trouwens een grote rol in de internationale doorbraak. MTV start net in augustus 81 en Centerfold komt snel in een zware rotatie terecht, wat de zichtbaarheid van het nummer sterk versnelt in de VS. De inspiratie voor het nummer komt uit een persoonlijke situatie rond Seth Justman, een vroege schoolliefde. Ze verschijnt later in een pin-up-achtige context in een magazine, wat de aanleiding vormt voor het thema van het nummer. En nu tijd voor Duran Duran, Ordinary People.

in plaats van Ordinary People. Het nummer verscheen in december 92 als comeback single van Duran Duran. Na een periode waarin de band commercieel en intern zwaar onder druk stond en het oorspronkelijk succes van de jaren 80 grotendeels was weggeëbd. De tekst is geschreven in de nasleep van het verlies van een vriend van Simon Le Bon, David Miles genaamd. Wat het nummer een sterke persoonlijke ondertoon geeft, zonder dat het expliciet als rouwlied wordt gepresenteerd.

jaren 80 bevinden de Four Tops zich in een totaal andere fase dan hun mountainjaren uit de 60s. De grote hits liggen achter hen, maar de groep blijft opnemen en zoekt aansluiting bij de sound van dat moment. Don't Walk Away komt uit in 1981 en staat op het album Tonight. Je hoort daar duidelijk een band die zich aanpast aan een modernere R&B en soulgeluid met strakkere ritmes en een productie die dichter

halverwege de jaren 70 veranderde het geluid van de Bee Gees volledig. Waar ze eerder vooral bekend stonden om hun ballads en harmonieën, kiezen ze in 1976 voor een veel strakker en ritmischer pad. You Should Be Dancing komt uit op single in juni 76 en staat op het album Children of the World. Opgenomen in Miami in de Criteria Studios, waar op dat moment een hele reeks grote internationale producties samenkomen. Wat hierbij opvalt is hoe de groep hun zang en productie eruit vindt. Hogere vocalen, meer nadruk op groove en een sound die perfect aansluit bij de opkomende discobeweging. Het wordt hun eerste echte nummer 1 hit in de nieuwe fase en een belangrijke bouwsteen richting wat enkele jaren later wereldwijd zou gaan ontploffen. En hier is Kansas.

0: Kansas staat eind jaren 70 bekend om hun uitgesproken symfonische rock met lange composities en veel gelaagde arrangementen. In 78 verschijnt Dust in the Wind als single van het album Point of No Return, maar muzikaal gaat het precies de andere richting uit. Geen drums, geen uitgebreide structuren, enkel akoestische gitaar, viool en een sobere zanglijn.
1: Babbelaar.

Het Supreme zit midden in hun absolute mountain top wanneer Love Is Here en Now You're Gone verschijnt begin 1967. Opgenomen in Hitsville, USA in Detroit met de vaste mountain structuur van de Funk Brothers op instrumentatie en Holland Dozier Holland team achter de productie. Is dit opnieuw natuurlijk een voorbeeld van hoe strak en efficiënt die hitmachine in die jaren werkte.

0: Verminne kiest eind jaren 70 heel bewust voor het Nederlandstalige lied, met sterke invloeden uit het Franse chanson. Brussel komt uit in 1979. Het is een nummer waarin de stad zelf bijna als personage wordt gebruikt, met aandacht voor het alledaagse leven dat er toen was, de sfeer van de straten en de cafés.
1: Daar gaat-ie!

0: Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Kort daarvoor was hij aan het spookrijden en veroorzaakte hij al bijna een frontale botsing. De man verklaarde in de rechtbank zijn BMW te willen uittesten. Er kon niet worden bewezen of hij onder invloed was. Het afgenomen bloedmonster was door het ziekenhuis vernietigd. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. De zware regenval van de afgelopen dagen leidde tot modderstromen. In de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn zeker 81 mensen omgekomen. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Vorige maand werd Nepal ook al getroffen door een zware overstroming. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. De directie van Mesdag zegt ontzettend geschrokken te zijn. Er wordt nazorg geregeld voor alle betrokkenen. In de TBS-kliniek worden 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd. Jongeren zijn niet veilig in jeugdgevangenissen. Dat stellen verschillende inspectiediensten in een brandbrief aan het kabinet. Door personeelstekorten zijn de leefomstandigheden verslechterd en worden de dagprogramma's die gericht zijn op terugkeer in de maatschappij versoberd. De inspecties vragen om noodmaatregelen. Kinderombudsman Margritte Kalverboer sloeg onlangs ook alarm. Volgens haar worden bijna alle kinderrechten geschonden in de jeugdgevangenissen. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
3: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
4: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
5: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Welkom in deel 2 van Hitosiers. En de volgende juweeltjes heb ik onder andere nog klaarstaan. De Rolling Stones, Baldwin de Groot, Sister Sledge, Gloria Gaynor, Tom Jones en de Tremeloes.

Shout werd in mei 1964 uitgebracht als single door Lulu and the Lovers. Het nummer is een cover van het origineel van de Isley Brothers dat in 1959 verscheen en al een stevige R&B-klassieker was voor Lulu het opnam. De versie van haar wordt opgenomen terwijl ze nog maar 15 jaar oud is. De productie is stevig gericht op live energie, wat typisch was voor Britse pop- en R&B-covers in de vroege jaren 60. En hier is John Waite.

John Wade maakt begin jaren 80 de stap van zanger bij The Babies naar een solo carrière en in 1984 levert dat Missing You op. Het nummer staat op het album No Breaks. De single bereikte de eerste plaats in de Billboard Hot 100 in augustus 84 was dat. Het was zijn enige nummer 1 hit in de Verenigde Staten. In het Verenigd Koninkrijk haalt hij met dit nummer de 9e plaats. Goeie.

0: ons zit in 1966 midden in een overgangsfase wanneer Painted Black verschijnt. Wat meteen opvalt is de toevoeging van de sitar, gespeeld door Brian Jones, die het nummer een heel andere klankkleur geeft dan de klassieke rock- en R&B-sound van hun vroeger werk. In combinatie met de donkere tekst en de ritmische opbouw ontstaat zo een van de meest herkenbare Stones-opnames uit de jaren 60.
1: Vergeten hits en de lekkerste goldies. Natuurlijk op Seabreeze AM.

Rob de voorstander van. Zeg hoe het is. Tell it like it is. Aaron Neville komt midden jaren 60 uit. De soul scene van New Orleans en neemt in 66 deze single op. In 67 wordt het een grote hit in de Verenigde Staten en blijft het een van de meest bepalende opnames uit zijn vroege carrière.

0: er meer te zijn.
1: Boudewijn de Groot, verdronken vlinder. Het is opgebouwd rond een symbolische, bijna sprookjesachtige beeldtaal, waarin de vlinder gebruikt wordt als metafoor voor vergankelijkheid en kwetsbaarheid. Dat past trouwens binnen de bredere stijl van Lennart Nijg, die in deze periode sterk inzet op poëtische, soms abstracte teksten binnen de popmuziek. Zo en dan.

0: Kaiser zit in 1984 midden in een periode waarin hij zijn grootste slagerhits neerzet. Het blijft een van de nummers waarmee Kaiser zijn positie in de jaren 80 definitief bevestigt binnen het Duitstalig muzieklandschap.
1: Non-stop classics, 24 hours a day, on Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.
2: Hit ons hier, de hits van toen op de gadgets van nu.

Yazoo, Only You. Het nummer werd geschreven door Vince Clarke kort nadat hij Deepest Mode had verlaten. Only You bereikt de tweede plaats in de UK Single Chart en blijft daar weken in de toppenregionen hangen. In de Verenigde Staten wordt het later uitgebracht onder de naam Yes, vanwege een naamconflict met een Amerikaans blueslabel. Het nummer krijgt een tweede leven wanneer de a cappella groep The Flying Pickets het in 83 naar de nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk brengt, waarmee de compositie nog breder bekend wordt dan de originele versie.

0: disco-klassieker van Sister Sledge, All American Girls. De song wordt geschreven door Burt Edwards en Rodgers samen met Raymond Jones. Het is een van de laatste grote projecten waarin Sister Sledge nog rechtstreeks verbonden is met de Chick Crew. En die in de late jaren 70 een groot hit zoals We Are Family en He's the Greatest Dancer had vormgegeven.
1: Het juweel van de week.

juweel van de week, Roses Are Red, My Love. Oorspronkelijk uitgebracht door Bobby Vinton en dat was in 1962. 2 jaar later was er deze cover van Bobby Goldsboro.

0: Gloria Gaynor kwam in 1978 met I Will Survive. En het start eigenlijk als een B-kant van een andere single, maar in de praktijk draait het al snel volledig om. DJ's haalt het nummer naar voren, radio volgt. En uiteindelijk wordt de release omgedraaid in 1979, groeit het uit tot een wereldhit. Wat je hier hoort trouwens is disco in zijn meest universele vorm. Gebouwd op een duidelijke groef, maar gedragen door een stem en een tekst die veel verder reikt dan een dansvloer alleen. En nu kan je luisteren naar een evergreen van Tom Jones. Hier is She's a Lady.
1: Well,

Jones zit begin jaren 70 in een fase waarin hij opnieuw aansluiting zoekt bij de Amerikaanse markt. She's a Lady verschijnt in 71 en wordt geschreven door Paul Anka speciaal met Tom Jones in gedachten. Wat je hier hoorde is een typische Tom Jones aanpak uit die periode, energiek en strak geproduceerd. She's a Lady bereikte de tweede plaats in de Billboard Hot 100 in 71 was dat, waarmee het een van zijn grootste Amerikaanse hits wordt en tegelijk zijn meest succesvolle single. En nu tijd voor het Zoekerol.

0: zoetgevoelige Il Volo van Sucarom verschijnt in 1995 op het album Spirito Divino. Het nummer wordt door hem zelf geschreven en past binnen de periode waarin hij zich sterk beweegt tussen Italiaanse pop, soul-invloeden en meer symfonische structuren. Binnen zijn carrière valt dit nummer in een fase waarin Zucchero zich definitief positioneert als internationale artiest.
1: The greatest music ever made. Classic hits.
2: Seabreeze AM.
3: Hitdossier met Guido Babbelaar. Hitdossier, een gouden terugblik bij de nooit vervelende radio.

De Tremolo's zitten eind jaren 60 in hun sterke hitperiode met een reeks singles die sterk draaien rond harmoniepop en een directe radiovriendelijke sound. Suddenly You Love Me komt uit in 68 en is gebaseerd op het Italiaanse origineel Uno Tranquillo. De band zet dat melodieuze idee om in een typische Britse beatpropproductie met nadruk op zangharmonieën en een strak ritme. De opname past in de fase waarin de groep na het vertrek van Brian Poole midden jaren 60 een reeks hits scoort als zelfstandige band. En nu Marco Bossato. Bleek.

Een van de zoveel grote hits van Marco Borsato. Uitgebracht in 2002 was dit Zij. En nu de volumeknop op 10. Dat doe je met zo'n nummers. Not Busy The Limits verschijnt als single in mei 73. Het nummer wordt geschreven door Tina Turner zelf, gebaseerd op haar jeugd in Not Busy Tennessee, een klein landelijk dorpje waar ze opgroeide. Binnen hun carrière is het een van hun laatste grote originele Ike en Tina Turner composities voor hun scheiding en Tina Turners laat

0: Tot ziens.
1: Au revoir.
0: See you later.
1: Auf Wiedersehen. Arrivederci.
2: Ik vind dat de tijd altijd maar vlugger en vlugger gaat. Maar dat zal niet alleen met de muziek te maken hebben, maar ook met de leeftijd, denk ik. In elk geval, ik ga richting Vlaanderen voor een aantal dagen. En dan ben ik er maandagmiddag terug hier bij Radio Seabreeze. We gaan eruit met een van de grootste hits uit het verleden. En dan heb ik het over Afrika van Toto. Veel plezier met de collega's. En al jullie goed. En tot volgende week. Dag.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord, blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Een 61-jarige man stierf ter plaatse aan zijn verwondingen na een woordenwisseling over de hond van de verdachte. Veel mensen waren getuigen van de schietpartij en de daaropvolgende arrestatie, waaronder ook kinderen. Over de identiteit.

0: identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro, voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. Ook Duitsland en België werden geraakt door de hitte. Noord-Europa is volgens Allianz minder goed ingericht op de gevolgen van klimaatverandering. Arbeidstijden zouden aangepast moeten worden aan de stijgende temperaturen, zoals in Zuid-Europa al gebruikelijk is. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. In sectoren die kampen met personeelstekorten, zoals de zorg en het transport, is het aandeel werknemers met een migratieachtergrond ook vaak hoger dan gemiddeld. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Kort daarvoor was hij aan het spookrijden en veroorzaakte hij al bijna een frontale botsing. De man verklaarde in de rechtbank zijn BMW te willen uittesten. Er kon niet worden bewezen of hij onder invloed was. Het afgenomen bloedmonster was door het ziekenhuis vernietigd. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: was het toch een heerlijk nummerke. Uit een Hollandse, uit de Hollandse polder, lieve mensen, jawel. Het viertal dat heette ooit in de jaren 70, Champagne. In 1977 maakten ze deze plaat tot een hit. Daar gaat, lekker terug van toen, Valentino.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, nieuwe luisteraars.
2: Hans de Knecht. This is Captain.

En zo stond hij dan opeens op het hoogste podium van Europa, lieve mensen. Jawel. In 1986 was weer de pretfabriek van Captain Jack in dit geval. De drillinstructeur. Hey, wat leuk. Je bent erbij. Lekker terug in de voltooid verleden tijd. Toen het gras nog groen was. Dit is de Middle of the Road Show.

leuk een lekkere Franse titel om uit te spreken. Ja, ja. Dat zit allemaal bij de opleiding van een DJ natuurlijk, hè. Kom, zit de jour en zie de mer. Het was 1970 voor Mark Helman. Terug op de radio in de middelste roadshow. Met zometeen

0: Blitz in de periode tussen 1973 en 1981. Björn, Benny, Anna en Frida zeggen we gewoon, hè? Gezellig viertal uit Zweden. De Abba's en Knowing Me, Knowing You.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Je hebt er naar uitgekeken. Wellicht een heel jaar bijna, vrienden. En opeens was het zover. Het werd zomer. En wat voor een zomer. De hele hete.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie.

The Year of the Cat, zo heette de langste plaats. De LP, Long Play, langspeelplaats. Ja, op 33 toeren uiteraard, lieve luisteren vrienden, toen in 1977. L. Stewart en On the Border. Ook een fijne voor achter de keuken gedijne. Kom voorbij, vandaag was het Bonnie. Bonnie Sinclair. Een hele lange zomer. Nou, dat was genieten, nietwaar?

0: speakers. En hij is bovendien een aardige
1: reclameleer.
0: Ja, echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wordt het toch nog gezellig?

Het was één familie. Het was Tavares. En, oh, als je dit hoort, dan verlang je er zo terug naar die mooie, gezellige, relaxte jaren 70, zou je denken. Wat een tijd. En gelukkig mensen, als je op mijn generatie bent, dan heb je het meegemaakt. Hoe dat het van Tavares terug op de radio. Mm-hmm. Er zou maar aangebeld worden. Hij zou zomaar voor je deur staan. De Night Rider. Met zijn leren jasje aan.

Als je even lekker wilt afkoelen al, dat gaan we allemaal geweld. Gewoon even lekker, huppakee, ja. Gewoon even de pomp in zeggen, nou, niet waar. Billy Preston, It Will Come In Time. Dit is jouw Middle of the Road Show. En dit zijn de Internationals.

0: de Roadshow. Hans de Knecht.
1: Je hebt een broodje kaas of een tomaatje bij je en je denkt, ach, het mag best wat luchtiger.

0: niet zonder.
1: Maar Italiaans voorbeeld met een heerlijk Italiaans ijsje erbij. Dat was Canyon. Als ik maar bij jou ben. Middel of de Roadshow. Via de bekende lange palen en digitale kanalen. On the air. Worldwide, ja. We hebben ook nog een way, weet je wel. Een World Wide Web. Mensenlief. De jongens van Smoke.

een weekendje. Een weekendje. Een weekendje lekker luier, hè. Heerlijk luier, hè. Begint dan op maandag het zware werk weer natuurlijk, hè. Leven we volledig richting de vrijdag. Friday on my mind. Dan gaan de Easy Beats. Oh, lieve dames uit het heden. En van het heden. Er zijn enkele dames uit het verleden. Ja. En ze wisten precies hoe het in elkaar zat.

0: was in de Dick Show. Opeens waren ze daar. Met de Yes Sir, I Can Boogie. Juist. Baccara was het. En een van de opvolgers met Sorry, I'm a Lady. Heerlijk. Ik vond het sowieso bijzonder gezellig met jou het afgelopen uur. Ja, voor jezelf ook niet.
1: Zo'n
0: ja, tuurlijk. En morgen, zelfde tijd, zelfde golflengte. Doen we het even over.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Grootschalige luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne hebben aan zeker 4 mensen in Kiev en de Dnipro het leven gekost. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Het is de 6e dag op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt. Er zijn berichten van de inzet van ballistische raketten, drones en zware zweefbommen. President Zelensky zegt dat de aanvallen gewroken zullen worden. Hij vraagt om een krachtige internationale reactie. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord, blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Een 61-jarige man stierf ter plaatse aan zijn verwondingen na een woordenwisseling over de hond van de verdachte. Veel mensen waren getuigen van de schietpartij en de daaropvolgende arrestatie, waaronder ook kinderen. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro, voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. Ook Duitsland en België werden geraakt door de hitte. Noord-Europa is volgens Allianz minder goed ingericht op de gevolgen van klimaatverandering. Arbeidstijden zouden aangepast moeten worden aan de stijgende temperaturen, zoals in Zuid-Europa al gebruikelijk is. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. In sectoren die kampen met personeelstekorten, zoals de zorg en het transport, is het aandeel werknemers met een migratieachtergrond ook vaak hoger dan gemiddeld. Het weer. Een regengebied trekt over het land met vanavond kans op onweer. Morgen zonnig, droog en warm. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosea-breeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord, blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro, voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. Grootschalige luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne hebben aan zeker 4 mensen in Kiev en de Dnipro het leven gekost. President Zelensky zegt dat de aanvallen gewroken zullen worden. Hij vraagt om een krachtige internationale reactie. Het weer. Een regengebied trekt over het land met vanavond kans op onweer. Morgen zonnig, droog en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: De speelgoedafdeling van Vroom en Dreesman is merkwaardig groot geworden. Je komt er bijna niet meer weg.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Grootschalige luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne hebben aan zeker 4 mensen in Kiev en de Dnipro het leven gekost. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Het is de 6e dag op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt. Er zijn berichten van de inzet van ballistische raketten, drones en zware zweefbommen. President Zelensky zegt dat de aanvallen gewroken zullen worden. Hij vraagt om een krachtige internationale reactie. Basisschoolpersoneel krijgt vanaf volgend jaar gratis de griepprik aangeboden. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond. De bond ijvert al langer voor de gratis prik. Onderwijsmedewerkers lopen een groter risico op de griep omdat ze in kleine ruimtes met veel mensen werken. De Gezondheidsraad adviseerde om deze reden al eerder om de griepprik aan te bieden. Het is aan de medewerkers van basisscholen zelf of ze gebruik willen maken van de gratis griepprik. Het is ruimtevaartbedrijf SpaceX gelukt om een raket in een baan om de aarde te brengen. Eerdere testvluchten van de raket Starship waren niet meer dan een uur in de ruimte voor ze terugvielen naar de aarde. De lancering vanaf de basis in het Amerikaanse Texas verliep niet zonder problemen. Een van de startmotoren viel uit. De overige motoren bleken voldoende om de raket te lanceren. De Starship heeft 26 satellieten uitgezet. Deze gaan deel uitmaken van het Starlink-internetnetwerk. En een Turkse komiek is veroordeeld tot gevangenisstraf omdat hij grappen heeft gemaakt over president Erdogan. De 32-jarige Deniz Goktaş staat bekend om zijn politieke satire. Eind juni ging een video van hem viraal op YouTube. Een week later werd hij gearresteerd. De populaire

0: Rahimi krijgt 19 maanden cel voor belediging van de president en de religieuze waarden. In afwachting van zijn hoger beroep is hij vrijgelaten. De regering Erdogan treedt steeds harder op tegen critici. Het weer. Een regengebied trekt over het land met vanavond kans op onweer. Morgen zonnig, droog en warm. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: en stil eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: AI, help, ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cibris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cibris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Welkom bij Rockwave, de maandageditie Easy Rock and Ballads, nummertje 397. Die we openen met Luna en Hayo de La Luna. Verstond er geen klap van, maar mooi is het wel.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

0: George Michael. Jesus to a child.
1: Was Jesus to a child.
0: En mocht je wat later zijn ingeschakeld, je luistert naar Easy Rock and Ballads, maar natuurlijk wel gewoon in Rockwave op 1395 AM.

0: Weekend is nog maar net voorbij. We starten de week dan ook rustig op met Easy Rock and Ballads. In Rockwave. Met Wim de Groot.
1: Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld. Overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden.

strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden.

Boudewijn de Groot. Met De Vondeling van Ameland. Voorafgegaan door Aerosmith. And I don't want to miss a thing. Nou, dat zou ik van dit uurtje ook niet doen, want we hebben nog heel veel heerlijke muziek in het verschiet liggen. Zo ook de volgende van Mathilde Something. Wonderful Life.

0: de 70e jaren de Loving Awareness Band met The Vibes Inside. En je luistert nog steeds naar Easy Rock and Ballads hier vanuit de studio in Almere.
1: Het is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

The Backstreet Boys. En het is 17 minuten voor 7. Als je aan tafel bent gegaan, eet smakelijk, heb je het al in je buikje zitten. Dan hoop ik dat het je wel bekomt met deze heerlijke easy rock and ballads op de achtergrond op de 1395 AM.

Rob de Nijs als de Nederlandstalige met Deze Zee. Voorafgegaan door Jennifer Lopez en If You Had My Love. Het is 10 minuten voor 7, dus nog 10 minuten easy rock and ballads hier op de grote 1395 AM. Met het volgende liedje, wat afkomstig is van Roxette.

0: En tot zover Roxette, want we zijn toe aan de laatste vocale. En die ramt er wel weer lekker in. Bon Jovi. Always. In easy rock and ballads. Dit is Rockwave.
1: As Romeo is bleeding,

0: Twee minuten voor zeven. Het zit erop voor Easy Rock and Ballads voor vandaag. Morgen is er natuurlijk een gewone Rockwave op de dinsdag en de woensdag en de vrijdag. En op donderdag natuurlijk Zender en Voelig Water. Zometeen nog heel veel plezier met de andere programma's hier op Series 1395 AM. En mocht je een verzoekje voor Easy Rock and Ballads willen aanvragen, dat kan heel gemakkelijk. wim@radioseabreeze.nl. Nou, dat moet toch lukken, dacht ik zo, hè? wim@radioseabreeze.nl.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Het gaat volgens RTL Nieuws om de 23-jarige Pepijn van der S uit Zandvoort, die pas sinds dit jaar weer op vrije voeten was na een eerdere veroordeling. Shiny Hunters zit achter grote cyberaanvallen, zoals de recente datadiefstal bij telecomprovider Odido en een hack bij de FBI. Van der S werkte overdag bij een beveiligingsbedrijf, maar gebruikte die kennis 's avonds om bedrijven te hacken en af te persen. Het Nederlandse spoor is in oorlogstijd niet klaar om snel militair materieel naar het oosten te vervoeren. Dat erkent het kabinet na een kritisch rapport van Denktank HCSS. Nu gaan militaire transporten vanuit Rotterdam en Vlissingen nog prima, maar dat wordt ad hoc geregeld. Bij een echte crisis loopt het spoor direct vast door een tekort aan vaste procedures en personeel. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk gaan die afspraken nu sneller aanscherpen, zodat er ook onder grote druk kan worden gewerkt. Personeel in het primair onderwijs kan vanaf augustus volgend jaar een gratis griepprik krijgen via de werkgever. Dat meldt onderwijsvakbond AOB na 5 jaar lang actie voeren. Volgens de Gezondheidsraad lopen leraren een hoger risico op griep door het werken in kleine ruimtes. De vergoeding moet ook helpen om het ziekteverzuim en lerarentekort tegen te gaan. De prik blijft volledig vrijwillig en schoolbesturen bepalen zelf hoe ze hem aanbieden. Voor het voortgezet onderwijs en het HBO was er al een gratis griepprikregeling. En buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden naar het ministerie. Hij eist uitleg over het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse medewerkers in Ramallah. Israël wil dat de diplomaten binnen 7 dagen vertrekken als reactie op Nederlandse handelsmaatregelen tegen de illegale nederzettingen. Berendsen noemt die stap van Israël onnodig en wil snel opheldering. Het is niet de eerste keer dat de Israëlische ambassadeur op het matje wordt geroepen. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom.

0: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Een hele goede avond. Hartelijk welkom bij de Music Factory. We maken weer een reis door het muzikale landschap. En we begonnen vanavond met een opname van Andy Williams uit 1970. En Can't Help Falling in Love. Maar het nummer is oorspronkelijk in 1961 uitgebracht door Elvis Presley. Maar ook dat is weer niet origineel. Want het nummer is eigenlijk al bekend vanaf 1784. Toen heet het Plaisir d'Amour. En dat werd gezongen door Jean-Paul Egide Martini. Ja, zo leer je nog eens een keer wat. Hier is een Waterhoed of Man.

0: was de neig van het album Ik Doe Wat Ik Doe, ook een lied van haar. En je hoorde hier het nummer De Nacht. En daarvoor Fats Domino en Red Sails in the Sunset. Misschien zit je nog lekker te genieten van de zon, want het is Indian Summer.
1: Radio Sea Breeze, 1098 en 1395.

0: Roy Tetrad en de nummer I'm Too Sexy, gezongen door Fred en Richard Fairbrass. En de volgorde je Cool and the Gang en Fresh.
1: Goedenavond.
0: We gaan even een stukje verder in de tijd.

Eartha Kitt. Het grote publiek is vooral bekend door haar rol als Catwoman in de televisieserie Batman. Maar ze zong ook niet onverdienstelijk en dit was het nummer This Is My Life. En daarvoor hoorde je Patsy Cline, die maar 30 jaar is geworden bij een vliegtuigongeluk, om het leven is gekomen en het nummer Heartaches. We gaan even naar Spanje. Met Julio Iglesias. Soy un truán, soy un señor.

het is nog steeds de Indian Summer, hè, dus we draaien ook nog even wat zomerse muziek voor jou. Julio Iglesias was dat. We hebben tijd voor een instrumentaaltje. Muziek van eigen bodem, maar het klinkt wel heel Spaans. Rosenberg Trio. Tussen twee wateren. Antwoord was Aquas.

0: Hij begon zijn carrière met Stacey Lettesols, een vroege jeugdvriendin die hem opmerkte in zijn muziek. En hem meenam naar Atlantic Records. Daar bleef hij een aantal jaren zitten en stapte na de hand over naar Motown Records, waar hij vanaf 1989 tot 1999 zat. En dit was een grote hit van hem, My My My. In de voor hoorde je Harold Melvin en de Blue Notes en Don't Leave Me This Way.
1: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
0: Even een tip van André van Duin. En zeker in het kader van het mooie weer, daar komt deze echt wel uit. Zeilen op de wind van vandaag, ja. Want de wind van gisteren helpt je niet vooruit.
2: Toen je dacht, ik word gedragen, moest je sjouwen. Toen je dacht, het is even slikken, moest je kouwen. Toen je dacht, ik wil wel stoppen, juist beginnen.

En toen je dacht, ik geef het op, bleek je een vecht. Toen je dacht een realist te zijn, een droom. En toen je dacht, nu wordt het winter, werd het zomer. Toen je dacht, het wordt gebracht.

0: Ja, echt onvervalste Chicano rock. Ja, zo is het. Even een lastige naam. Ja, het is een verwijzing naar Chicano's. De naam van kinderen die in Los Angeles geboren zijn. Uit een gezin met Mexicaanse ouders. En je hoorde Los Lobos en La Bamba.
1: Radio Seabreeze met muziek uit het verleden. Voor de luisteraars uit het heden.
0: En we naderen alweer aardig de klok van 8 uur. Ik heb er nog 2 voor je met deze meegerekend. Sydney Youngblood en If Only I Could.

0: Sydney, Youngblood.
1: En if only I could. Het is bijna 8 uur. Ik neem afscheid van je. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Nog heel veel luisterplezier bij de collega's na mij. En we sluiten af met de laatste vocalen van The Small Faces en de Ichiku Park. En wat mij betreft graag tot de volgende week weer om de klok van 7 uur.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 leiden tot 20 miljard euro aan economische schade. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Doordat er tot 2030 een groot budgettekort is, moeten wegen en vaarwegen worden afgezet en moet het verkeer omrijden. Vooral problemen bij grote viaducten en bruggen zoals de Merwedebrug, de Suurhoofdbrug en de Van Brienenoordbrug zorgen voor enorme kosten. Volgens het EIB is er nu extra geld en een slimmere aanpak nodig. Een Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Het gaat om de 23-jarige Pepijn van der S uit Zandvoort die pas sinds dit jaar weer op vrije voeten was na een eerdere veroordeling. Shiny Hunters zit achter grote cyberaanvallen zoals de recente datadiefstal bij telecomprovider Odido en een hack bij de FBI. Van der S werkte overdag bij een beveiligingsbedrijf, maar gebruikte die kennis 's avonds om bedrijven te hacken en af te persen. Het Nederlandse spoor is in oorlogstijd niet klaar om snel militair materieel naar het oosten te vervoeren. Dat erkent het kabinet na een kritisch rapport van Denktank HCSS. Nu gaan militaire transporten vanuit Rotterdam en Vlissingen nog prima, maar dat wordt ad hoc geregeld. Bij een echte crisis loopt het spoor direct vast door een tekort aan vaste procedures en personeel. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk gaan die afspraken nu sneller aanscherpen, zodat er ook onder grote druk kan worden gewerkt. En de migratiedeals tussen de VS en 35 andere landen leiden volgens VN-experts tot ernstige mensenrechten schendingen. Uitgezette migranten lopen in die landen direct risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijning. De experts noemen de schadelijke gevolgen van de Amerikaanse regelingen niet langer hypothetisch. Vooral kwetsbare groepen zoals kinderen, vrouwen en LHBTIQ+ personen lopen het grootste gevaar, volgens de deskundigen van de Verenigde Naties. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer, vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Valdorpelshop.nl.
5: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
6: Valdorpelshop.nl.
7: Bonusan Collageen Trip-Up.

0: Het Medecomplex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptidecomplex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Achter de machinetafel zit op het ogenblik Richard de Bruin.
7: Radio, let's go, go!
8: En hier nu zich deze

1970 alweer, de Archies en Sugar Sugar. Nou, de suiker die reikt hier weer volop hier in de koffie. En vloeit zelfs in de koffie. Maar meneer De Bruin, die draait nog veel meer aan de koffie. En aan de draaiknoppen, ja, geloof het of niet. Onder andere de mooiste muziek hier in de Muziek Express, zoals je altijd gewend bent met meneer De Bruin. En als hij zijn koffie heeft, dan is het altijd goed. De beste klassiekers dit uur, onder andere The Beatles en Let It Be.

If you need me, call me. No matter where you are, no matter how.

uit 1970. Ain't no mountain high enough, oftewel geen berg hoog genoeg. The Animals en de Supremes natuurlijk hier in de Muziek Express. Inderdaad, wij verzetten bergen met van alles en nog wat. Koffie niet aan te slepen en muziek ook niet aan te slepen. En we proberen dat allemaal in een uur te stouwen. Ja, lukt dat ons? Echt wel. Tot in 1981, Kim Wells en Kabocha.

Heerlijk, dat stereo, hè. Phil Lynott. Ja, wat een naam. Yellow Pearl, Top of the Pops tune uit 1981. Was toch wel een hitje, inderdaad. Veel door de zeezinners gedraaid toen de tijd. Heard it from a friend who... Tijd voor Radio Speedwagon. And Take It on the Run.

1967 alweer, de Reflections. Diana Ross en de Supremes natuurlijk. Nou, Reflections, dat heeft meneer De Bruin wel geweten. Meneer De Bruin, die moest op het matje komen bij je. Ja, je weet wel, zat te veel te praten over politiek. Nou, meneer De Bruin heeft daar een hele belangrijke boodschap over. Meneer De Bruin, die gaat zijn eigen partij oprichten voor de politiek. Ja, welke? Nou, u weet dat meneer De Bruin heel erg koffieverslaafd is en momenteel de koffieprijzen enorm hoog zijn. En daar is meneer De Bruin helemaal niet blij mee. Dus wij gaan gewoon een politieke partij oprichten voor te zorgen dat de koffieprijzen naar beneden gaan. Wat dacht je daarvan? Tijd voor de Voordamps en Bernadette hier in de Muziek Express.

Zoals ik al zei, meneer De Bruin die gaat een politieke partij oprichten. De zorgen, de koffiepartij van Nederland om de koffieprijzen naar beneden te krijgen. VOF-lekens en een kopje koffie. Ja, we gaan de straat op. We gaan heel Nederland platleggen en eisen dat de koffieprijzen naar beneden gaan. Dan wordt meneer De Bruin misschien weer beter. Momenteel zijn ze erg hoog, de koffiebonen. Dit is de Muziek Express. Tijd voor Carrie Rafferty en Baker Street. Tot 1978.

Zo, zijn we uitgedanst. John Travolta en Queezing Lighting. Queezit Lighting. Ja, meneer de Bruin moet wel zijn goede leesbril op hebben. Dit is de Muziek Express. Bye.

uit de jaren 80. Cadans en intimiteit. Een mooi scrabblewoord hier in de Muziek Express. Tijd voor nog zo'n jaren 80 klassieker Madonna. En inderdaad, Like a Virgin hier in de Muziek Express.

0: En meneer De Bruin, die lachte iedereen uit. Ja, inderdaad, de koffie is op. Ja, geloof het of niet. Wij gaan ons...
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. Scholieren demonstreren al sinds vorige week tegen overvolle klassen, lerarentekorten en een hoge werkdruk. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was het vandaag puur geweld. Scholierenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke blokkade morgen van middelbare scholen in Frankrijk. Premier Jetten noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Dat zei hij vandaag na een storm van kritiek over de gewelddadige bewoordingen. Jetten deed zijn uitspraak gisteren op een D66-congres tijdens een gesprek over de bescherming van minderheden. Hij benadrukt nu dat hij absoluut niet tot geweld wilde oproepen en belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. Jetten zei gewoon gepassioneerd te zijn over gelijke rechten. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 leiden tot 20 miljard euro aan economische schade. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Doordat er tot 2030 een groot budgettekort is, moeten wegen en vaarwegen worden afgezet en moet het verkeer omrijden. Vooral problemen bij grote viaducten en bruggen zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug zorgen voor enorme kosten. Volgens het EIB is er nu extra geld en een slimmere aanpak nodig. En Duitsland en Nederland beloven het internationaal strafhof te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Dat maakten de buitenlandministers Waardepoel en Berendsen bekend tijdens een gezamenlijk bezoek aan Den Haag. De VS dreigt met nieuwe maatregelen nadat het hof een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu. Europa bereidt nu zelfs een blokkeerstatuut voor om te zorgen dat Europese organisaties de Amerikaanse sancties kunnen negeren. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer, vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
5: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Dit is Wiebe Christ, met de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.
1: Radio Seabreeze. Los

0: Tony van den Bos, geboren als Jacoba Adriana Hollestelle op 16 januari 1937 in Den Haag. Zij begon haar carrière in het Afro Kinderkoor en maakte haar solo debuut in het KRO radioprogramma Springplank, waarin ze Franse chansons zong. In 1959 trouwde Connie met de etaleur Wim van den Bos. Het paar kreeg een dochter. In 1965 liep het huwelijk op de klippen, maar omdat ze intussen bekend was onder de naam Connie van den Bos, besloot ze die naam aan te houden. Wel werd de naam voortaan aan elkaar geschreven als Connie van den Bos. Na haar optreden tijdens het Belgische Knokkersongfestival van 1961 sleepte ze een platencontract in de wacht. Na jaar 1961 verschijnt de eerste single, Ninochka. Op 27 februari 1962 deed ze mee aan de voorrondes van het Nationaal Songfestival met het liedje Zachtjes. Ze werd derde. Een paar weken daarvoor verscheen haar tweede single, Mijn hart bemint te veel, en Raak me niet aan uit 1963 was een uit het Frans vertaald liedje.
1: Raak me niet aan.

0: Vanaf april 1966 kwam Connie regelmatig in de hitlijsten voor. Haar eerste hit stond 11 weken in de top 40 en haalde een 9e plaats. Het lied zou later ook de andere worden gezongen. Ik ben gelukkig zonder jou.
1: Het is nu 1.

daarna werd gewerkt aan buitenlandse repertoire. Maar een doorbraak zou er niet komen. In Amerika en Canada werd Where Are They Now uitgebracht en het werd 31ste in Colorado, maar verder kwam het niet. In 1967 had ze een redelijk succes met de single Mijn Man. In januari 1969 werd ze uitgenodigd in het voorprogramma van Cliff Richard. Maar Connie werd zwanger van haar tweede man Ger Faber en dat viel haar zwaar. In augustus deed ze mee aan het Songfestival in Joegoslavië met het liedje Vlag van mij, geschreven door Rick van der Linden van Exception. De single flopte. In 1974 stapte ze over van Phonogram naar platenmaatschappij Bazaar Records International. De eerste single, Tjeukenmeer, maakte nog niet veel los.

september 1976 was daar Ome Arie, een van haar andere grote hits. Het stond 7 weken in de top 40 en behaalde de 11e plaats. Een jaar later, in 1977, ontving Connie een Edison en een gouden harp voor het album Zo wil ik leven.

Bonnie had samen met Ted de Braak een theaterprogramma en trad op in de revue Lach om het leven van André van Duin. In december 1977 was zijn de single Weet je wat we doen? Het haalde de 34e plaats.

1978 mag Connie als eerste de Edith Piaf-prijs in ontvangst nemen. Als hommage aan haar idool brengt ze in mei een medley van Piaf-nummers uit in het Frans. Maar ook in het Nederlands het nummer Waar zijn al die bloemen toch?

In 1989 had ze in Nederland een klein succesje met Stapel gek op jou en Wie weet wat liefde is, samen met Wim Rijken. Het waren de laatste twee nummers die de top 40 haalden. In de jaren 90 presenteerde ze radioprogramma's, maar onder meer Radio Noordzee Nationaal. En in 2000 werd er een tegel van haar geplaatst in de Rotterdamse Walk of Fame. Conny van der Bos overleed op zondag 7 april 2002, op 65-jarige leeftijd, 2 weken nadat longkanker werd vastgesteld. Conny van der Bos stond tussen 1966 en 1989 8 keer in de hitlijsten, waarvan 2 keer op nummer 7. Ze was van alle markten thuis en liet een oeuvre achter waar Nederland trots op is. Daarom staat ook zij in de eregalerij van de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.

met 1. Van 10 tot 11. Frank in de Blues. Dat is blues, rhythm and blues, jazz, country, soul. Met het hart, de ziel en de zenuwen bloot. En het allemaal liefst een beetje rauw. Straks vanaf 10 uur op Radio Seabreeze. Een programma van Frank van den Berg.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na 2 maanden intensief blussen is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 eindelijk volledig uit. Dat melden de lokale autoriteiten in de regio Gironde. Bij die verwoestende brand ging ruim 37.000 hectare land verloren en moesten 224.000 mensen worden geëvacueerd. Ruim 3.000 brandweerlieden kwamen in actie om het vuur te bestrijden. Er zijn geen doden gevallen. Dit jaar verwoesten Franse bosbranden al zo'n 98.000 hectare grond en dat is een record van de laatste 50 jaar. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. Dat blijkt uit een nieuw decreet van president Poetin. Het is al de 4e uitbreiding van het Russische leger dit jaar. En die stijging is nodig omdat Rusland maandelijks grote verliezen leidt aan het front in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is deze opschaling het feitelijke begin van een grotere mobilisatie. Zo zouden er ook nog eens 10.000 Noord-Koreanen aankomen. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. Scholieren demonstreren al sinds vorige week tegen overvolle klassen, lerarentekorten en een hoge werkdruk. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was het vandaag puur geweld. Scholierenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke blokkade morgen van middelbare scholen in Frankrijk. En premier Jette noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Dat zei hij vandaag na een storm van kritiek over de gewelddadige bewoordingen. Jette deed zijn uitspraak gisteren op een D66-congres tijdens een gesprek over de bescherming van minderheden. Hij benadrukt nu dat hij absoluut niet tot geweld wilde oproepen en belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. Jette zei gewoon gepassioneerd te zijn over gelijke rechten. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer, vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
1: Iedere maandag van 10 tot 11. Blues op Radio Seabreeze met Frank van den Berg. Met het programma Frank in de Blues.

0: minuten over de klok van 10. En dan weet je het wel weer, hè. Tussen de klok van 10 en 11. Op maandagavond is het altijd bluesavond. Jazeker. En na mij ook weer een mooi bluesprogramma met Steve James. We begonnen de show met Coco Montoya. Same old thing.
1: Seabreeze AM. Het station waar muziek in zit.
0: Als je het maar weet.

0: Fred and the Healers. Scared Ground.
1: Sacrifice my heart on a sacred ground.
0: Het gaat hartstikke goed met Radio Zeebries op de AM. Nieuwe apparatuur en ook nieuwe DJ's. En ook een nieuwe vrouwelijke DJ hebben we aanstaande woensdag. Ook op hetzelfde tijdstip wat ik draai meestal. Tussen 10 en 11, jazeker. Hebben we een nieuwe aanwinst. Jeannette Abma met That Was Yesterday. Blijf lekker luisteren.

Ja, je hoort in de goede allemaal weer nieuwe apparatuur. De antennes zijn weer vervangen vorige maand in Grauw op de 1395 AM. Dus daar is het helemaal goed, hè. Dat klinkt echt als een speer. Natuurlijk hebben we ook nog een zender in het midden van het land, in Noord-Holland Laren, op de 1098 AM. En we zijn natuurlijk ook wereldwijd te beluisteren, hè. We hebben een eigen app voor iOS en voor Android, dus die kan je gewoon downloaden. De Radio Zeebriese app. En natuurlijk ook via onze website. Nieuwe apparatuur en ook nieuwe DJ's. Afgelopen week kon je ook luisteren naar Erik Bijlsma met de Good Vibes. Speciaal reggae music. Dat is vorige week dinsdag, dus morgen hoor je die ook gelukkig, die hoor je gelukkig morgen ook weer. Je hoorde BB King.

0: Allemaal nieuwe geluiden dus. Nieuwe DJ's. Elke dinsdagavond. Good vibes. Lekker reggae music. En elke woensdagavond tussen de klok van 10 en 11 s'avonds is... hebben we dus een nieuwe Jeannette. Yes, was Desdre. En nu we het toch over de dames hadden. Je hebt geluisterd naar Anna Povix met California Chase.
1: Volg Seabreeze AM op Facebook. Facebook.com/Radio Seabreeze.
0: En daar hoor je het allemaal, hè. Dan kan je volgen op Facebook. Dan word je weer helemaal bijgehouden.

0: kader van Nederlandstalige Blues. Dacht ik van, dat ik dit nummer eens erin gooien. Niet echt een hit geworden, maar vond hem wel leuk. Melkboer gaat de blues.
1: Seabreeze, het snelst groeiende AM-station van Nederland. Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist. Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft. Radio Seabreeze, 1098 of 1395 AM. AM.

Daar krijg ik wel eens een verzoekje van... Goh, hij is wel heel vaak gedraaid, maar ik vind hem zo mooi. Ja, hij doet wel erg lang, maar... Ach, weet je wat? Ik draai hem gewoon. Gary Moore. I still got the blues.

ruim 6 minuten. Gavin Wright, Don Airey, Nick Hopkins, Andy Pyle en Graham Walker op de drums. En natuurlijk zang Gary Moore. We draaien alles.

De Bluesomatics. Nooit vergoord, maar. Klonk leuk, dus ik denk, ik pak hem gewoon. Ik ga hem gewoon lekker draaien. Het nummertje heet ook Bluesomatic.

heb ze even opgezocht. Dat zijn onze zuidenburen. Jawel, een Belgische bluesband. Ze zingen rockabilly. Maar het is ook een rock'n'roll, zingen ze. En schijnen heel erg bekend te zijn in België. Ja, en ik had er nooit van gehoord, maar het klinkt fantastisch.

van nou, hebben we dit weer gehad. QB in the Blizzards. Gary Moore, een hele lange nummer. En dat zijn nummers die je niet zo vaak hoort op de radio. Zoals dit nummer ook van de Dire Straits. Denk. Door de zak QB in the Blizzards en Stranger. En dit is Down to the Waterline. The Dire Straits.

0: wat je dus niet zo vaak gaat horen. Down to the waterline. Dat allemaal op de 272 meter. Oftewel 1098 kHz op de AM. En op de 1395 kHz. Oftewel de 215 meter ook op de AM.
1: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
2: Luister jij ook mee?

0: Peter Taylor.
1: I'm gone, baby.
0: Who's early this morning?
2: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.
0: En een nummer wat je altijd gewend bent om te horen van onze grootmeester. Met gitaar, maar dit is trouwens ook een hele grote grootmeester. Het nummer is van B.B. King, maar... Hij wordt nu gespeeld door Joe Bonamassa.

0: Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft. 1098 1395 Seabreeze AM.
1: We gaan lekker door met stevige muziek. De Jeff Healy Band. Het allemaal bij Radio Seabreeze. Op de AM en wereldwijd te luisteren. Help to Pay uit 1990.

Radio Seabreeze, 24 uur per dag. Met meer dan 30 DJ's. En overmorgen zelfs een vrouwelijke DJ erbij. Ja, leuk hoor, Jeannette. Welkom meid. Dus blijf ons volgen. Op www.radiozeebreeze.nl. En ik start mijn laatste...

0: momenteel. Jazeker. Nou, ik weet het omdat ik ook een Apple heb. En natuurlijk ook voor Android systemen.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. Dat blijkt uit een nieuw decreet van president Poetin. Het is al de vierde uitbreiding van het Russische leger dit jaar. En die stijging is nodig omdat Rusland maandelijks grote verliezen leidt aan het front in Oekraïne. Volgens de Oekraïense president Zelensky is deze opschaling het feitelijke begin van een grotere mobilisatie. Zo zouden er ook nog eens 10.000 Noord-Koreanen aankomen. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer, vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Hello and welcome to my Blues Cafe with me, Steve James. I've a great hour of the blues lined up for you today. And if you love the blues, then stay tuned for the next hour. I have some great artists coming up. I've got Giles Robson, Chris Kahn, John Mayall, and John Lee Hooker, just to name a few. And my artist of the week this week is

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen

0: beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op X de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer, in het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
6: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

Oom Kees nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zong Kromme Teut: Duitsland was bis du schön.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 7.